0: sweet nothings.
1: Wallace Sound

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Dick de Hark met het radio-nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat

0: voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
1: The music never stops.

0: We are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Dit is Haark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. We are-

0: Blokhuizenmaak met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
1: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De hoofdpunten van het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file tot aan de grens. De vertraging is 10 minuten.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: ABC. The Giant Jukebox.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging tot aan de grens door de grenscontroles.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag, het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.
7: KBC.
8: The Giant Jukebox.

0: Bijkopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorkum is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens, met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten. ABC. The Giant.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïense doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens daar 2 kilometer file.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
4: Turkse fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: ABC. The Giant Jukebox.

0: ABC on the internet and DAB. With news, the best music. Worldwide. For more information, check www.kbcradio.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1, Hengelo-Duitse grens. Door de controles 10 minuutjes vertraging vanaf de Lutte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn, kapotte auto bij Den Oever. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht, dus al het verkeer moet daar eventjes over de vluchtstrook. En een kleine 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens. Door de controles file vanaf afrit Beek.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er 1000 meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en 2 passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kapotte auto bij Eindhoven op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Wat vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. ABC.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf de Lutte 2 kilometer en een kwartier vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook een kwartier vertraging. En de vertraging is ook een kwartier de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Oud-Dijk. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Tussen de grens en Duiven is het oponthoud een kwartier.

Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: station. Jouw station.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven doe je er 20 minuten langer over.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. Miami Go!

Het Zoute Uur is weer van start met een nieuwe editie. Samenstelling Bob van Beten. En de techniek wordt door Erik gedaan vandaag. Ik ben blij met deze jonge heren. Ze zijn toch al boven de 25. Want zonder hen zou dit programma niet mogelijk zijn. Edoch, dat gezegd hebbende, na de sluiting van de offshore stations had Hilversum daar niet direct een antwoord op. Al dus een Britse jock. Een discjockey. Meer over een minuut of 30 daarover. Maar eerst een heleboel platen achter elkaar. De Nederlandse Bintangs, die leken een beetje op de Rolling Stones, maar hadden toch een heel eigen geluid. Ze kwamen uit de regio Haarlem. We horen ze zometeen met Riding on the L&N. We hebben de Jacksons en Shake Your Body. Altijd leuk om te doen. Maar we beginnen nu met Shake, over Shake gesproken. En Tu sais, je t'aime. You know I love you.

Dit grappige stuk vinyl hadden we wel herkend natuurlijk als zijnde Summertime, Summertime van Hobby Horse. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Als je het leuk vindt mij een berichtje te schrijven, ga even naar mark@kbcradio.nl.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook voor de grensovergang een kwartier extra reistijd.

I'm alright, aldus Kenny Loggins met een grote hit van hem uit de jaren 80. In zijn boek Last of the Pirates schrijft Bob Noakes: een paar dagen na de sluiting van de zeezenders verliet ik ons schip en het leek wel of alles veranderd was. Overal waar je kwam, in een snackbar, een winkel, café of taxi, stevast stond een van de zeezenders aan. En na hun sluiting had Hilversum daar nog geen enkel antwoord op. Aldus Bob, collega Bob Noakes. Nou, wij bij KBC hebben er zeker een antwoord op. Want wij draaien nu vanaf de draaitafel aan stuurboord Nicole Rieu en Je m'envole.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: T-shirts van Led Zeppelin. Neem deze maand een Led Zeppelin t-shirt mee bij je platenhandelaar. Voor je minder dan een tientje een origineel Led Zeppelin t-shirt.

De House Martins waren dat en Caravan of Love. Ik laat je achter bij Ricky Nelson en de Stone Canyon Band. Lekker nummer. Life.

0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten

0: zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over.
2: We

0: is KBC Radio.
1: Altijd jouw
2: station. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bom.

0: aanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: We

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Voor de Duitse grens dus ook 10 minuten extra reistijd.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat

0: Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist
1: niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: We are officially the hottest AM station. 891.
4: Windkracht 6.

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van twee fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
0: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
1: Turkse fluit is mooiste fluit.
0: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: name is Ron O'Quinn, and I thank you so much for letting me be myself again.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. ABC.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: Jouw hit, jouw station.

Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Radio. Het geluid van echte radio. Jouw hits, jouw station.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. De mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogel.

0: en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: The mighty KBC, where the music never stops.

Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft

de hulpdienst arriveerde. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyar's partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.